0: Rinesh.
1: Hey, Ronnie.
0: Het is niks, hè?
1: Nee, het is crisis.
0: Misschien moet je erbij gaan zingen.
1: Waarover?
0: Waarover?
2: Bananen!
1: Bananen?
0: Bananen!
2: Ja!

van Balmain. Gekke oudje, dosos. Fatoumana, losos. Nog steeds loren, wij op klosos. Gekke cellen, volle posos. Robé, pauw. Prakashendi, pak je snauw. Ik ben anderen niet fout.